0: De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega.

0: ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk. Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de kast.

0: bureau terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rot jongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierechten te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkte ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check yourself.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Dus laten we snel die liedjes voor je gaan opzetten.
15: Romandertintse, oelala.
14: En we pakken het in eerste instantie lekker klef aan. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met Dave uit de jaren 70. Danse maintenant.
16: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch

0: Amy Winehouse. Helaas is ze niet meer onder ons, maar gelukkig kunnen we nog genieten van haar muziek. Tears Dry on Their Own. En misschien heeft ze in zekere zin wel gelijk. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80. Kiss on My List van Hall & Oates. Stond dan ook nummer 1 in Nederland. En we begonnen met Dave uit de jaren 70. Dansez maintenant. Hoe zwoel en zoet kan het ook zijn. Het is tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dit keer gaan we niet te veel terug in de tijd. We gaan naar het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit die is van Robbie Williams. Die heet Feel. Hoogste positie nummertje 2. En die week zakte hij naar een vierde plaats. Het nummer zou nog lang in de hitlijst blijven staan. Die week stond hij er al 8 weken in. En dan die kleine hit. Die is van Groove Armada. Het liedje heet My Friend. Het nummer kwam van nummertje 25. En zakte helaas naar nummertje 36. Maar stond er ook al 8 weken in. We gaan terug naar de lijst van 1 februari, de koudste maand van het jaar, week nummer 5 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: internet radio stations around. You're listening to
1: iHeartRadio.
2: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

Farmada en My Friend stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Robbie Williams, hè? En Feel. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet de liedjes niet aan te vragen via www.ronvandesteen.nl. Ik ga wederom 3 voor je opzetten. Waaronder deze Nederlandstalige van Frans Bauer. En heb je even voor mij?

zingt het echt helemaal uit haar tenen. Deze Christy en Fool For You, daarvoor staat Robin S. en Show Me Love. Een lekker liedje uit de jaren 80. Later nog eens een keer door heel veel artiesten overgedaan.

Dan gaan we weer eens de jukebox voor je induiken. From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie. Nou, daar gaan we. Ze is geboren in New York op 2 mei 1946 als Leslie Sue Goldstein. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres-songwriter. Hey Ron, play the record. Jukebox classic. Op 16-jarige leeftijd had ze haar eerste hit, It's My Party. In plaats van in te gaan op de platencontracten en aanbiedingen voor films, verkoos ze een opleiding. Hierdoor kon ze alleen in de weekeinden optreden, hetgeen een rem op haar carrière betekende. In 2005 kwam Cor eruit lesbisch te zijn. Verder liet ze weten dat ze daar pas achter kwam na haar 20ste. En dat ze er toen nooit over gedacht heeft dit in de openbaarheid te brengen. Aan de andere kant heeft ze ook nooit veel moeite gedaan dit te verbergen. Denk maar eens aan de liedjes You Don't Owe Me en Sometimes I Wish I Were a Boy. Beide liedjes uit 1964. Luister uit onze jukebox naar de hit It's My Party van Leslie Gore. Jukebox Classic.

0: jouw party dit uurtje van de Muziekfabriek. En Klaartje wederom opnieuw verrassen. Leslie Gore was dat uit onze jukebox. En It's My Party. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En we beginnen met The Police. Uit de jaren 80. Every little thing she does is magic. Dat vraagt gewoon antwoord.

0: waren drie liedjes achter elkaar. Als eerste The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Gevolgd door Splendid met Again. En als laatste Elvis Costello en The Attractions en Oliver's Army. En laat hem de gehele dag aanstaan op dit radiostation. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: De volgende Amerikaanse muziekgroep komt uit Philadelphia en is opgericht in 1972.
2: Oude lullenplaat.
0: Het zijn vier zusters. Te weten Joni, Kathy, Debbie en Kim Sledge.
2: Oude lullenplaat.
0: De groep is voornamelijk bekend van disco-hits als We Are Family, He's the Greatest Dancer en Lost in Music. Dat was in het jaar 1979. De nummers zijn afkomstig van het album We Are Family, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het succesvolle album wordt in 1980 opgevolgd door het eveneens door Edwards en Rodgers geproduceerde Love Somebody Today, waarop onder andere de kleine hit Got to Love Somebody staat. Hierna veranderde de groep van producer en werd narrator Mark Walden aangenomen voor de productie van All American Girls, waarvan de titelsong een grote hit werd in 1981. Een andere platinhit was Frankie uit 1985. Daarna ging het met de dames bergafwaarts. Wel wisten ze nog succes te bereiken met remixen en opnieuw uitgebrachte nummers van Lost in Music en Everybody Dance. De dames hebben in de loop der jaren veel prijzen en onderscheidingen gekregen, waaronder Grammy Awards. In 1997 namen de dames nog het album African Eyes op. Luister naar Thinking of You van niemand minder dan The Sister Sledge.
2: Ow.

0: kenmerkend in dat nummer van de Sister Sledge. Ze zijn aan het begin de Congo's en natuurlijk het lekkere slagwerk.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag duidelijk zijn. Thinking of You.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Stond dan ook even centraal als de oude lullenplaat.
3: En jij mag er ook eentje aanvragen, hè?
0: Schroom niet hoor, schroom niet. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto in deze aflevering van de Muziekfabriek. Dat is die van Nick en Simon, een zomerlang. Gevolgd door The Human League en Human. Het is een van mijn favorieten eigenlijk, mag je dat niet zeggen, maar doe het toch.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

0: je wel die stoere bieken? Zeelui, zeelui. Op zoek naar de lekkere meiden. Girls, girls, girls, girls.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

koude winter van 1975, vrienden. Ja, die volgde op een hele hete zomer. Zo. En het was ook nog een troetelschijf. Op Hilversum 3 toen. ILO, Electric Light Orchestra.

die in de replay stand staat op dit ogenblik. Zie ik dat het 1978 moet zijn geweest. En het was er een hoor. Maar dan kan je. Zelfs in de top 100 van 1978 stond de plaat gehoog. Johnny Mathis en Denise Williams. Zometeen. Een fijne wachtende keukengordijnen. Allereerst.

0: Dan ben je weer groot geworden. Ja, you're sweet.
1: A week when Ben, dat waren jaren. Vrienden en vriendinnen, gaat het nog een beetje? Ja, riempjes, die zitten nog allemaal goed. Lekker stevig, lekker strak. Mooi hoor.
2: Een fijne voorlast de keuken voorbij.
1: Ja, stel je voor. Strand, een strandwandeling. Lekker het water in. Lekker in de modder rollen. En dan nog eens is daar...
2: Dit is de middle of the road show.

Geef mij maar een miele. Kleurenwasjes, grote wasjes, alles in de wasmachine, jongen, weet je wel. Nou, dat was wat niet heerlijk. Het was Travassie, het goede oude jaren. Dit is de Middle of the Road Show. Met een hele...

Op zo'n dag met zo'n 34 graden. In de schaduw. 34 graden. Ja. Dan ben je wel aan vakantie toe, toch? Ja. Ben je aan vakantie toe? A long hot summer, Galaxy Lane. Terug in de Middle of the Road Show. Met ook, ach, zo'n lief, lekker nummer uit 1974. Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. Dit zijn de hits van toen. Dit is de Middle of the Road Show.

0: the moon. En dan lig je met je rug op het zand van een strand. Ja. Nee, voor de knecht geen bongo. En ook geen bingo. Nee. S'avonds gewoon heel af en toe een lekker glaasje. Een lekker glaasje, nou vul zelf maar in. En ga je niet allemaal geheimen verklappen?
1: Nou, ik mag het zeggen. Ik heb er verstand van.
0: Hey, Dolf, jij toevallig weer.
1: Jawel. Voor mij, ik vind... ze zien er een beetje overrijp uit.
0: Ja.
1: Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.
0: Mede van de lol. Dit is de Middle of the Road Show. En Roger Glover komt gezellig op visite.

0: Weet je wat het is? Ik wil wel naar Zandvoort aan de zee, maar ik ben zo bang als ik daar eenmaal aan ben gekomen, dat het zo'n mierenhoop is, weet je wel. Heb ik nog wel een plekje of kan ik toch beter de volgende keer s'morgens gelijk om 6:00 vertrekken?
1: Toch?
0: Ja. We hebben veel te weinig strand in Nederland, vinden. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Waarom klinkt het vandaag zo zomers op de radio? Heb jij enig idee? Nee? Oh, ik wel, hè? Nou, vooruit. Wine Paris. Over zomerhits gesproken.

temperaturen en natuurlijk zonnige muziek. Ryan Paris, we worden hier met Dolce Vita. Even de laatste in de show voor wat betreft vandaag de Middle of the Road Show. Te beluisteren van Ohio tot in de kop van Friesland. Jazeker. Met de voeten in de Waddenzee. Wierum, och, is ook zo'n leuk plaatsje. Hey, maak er nog een leuke voortzetting van.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg, heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de lunch.

een echte leuke plaat om mee te beginnen natuurlijk. Deze vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Smakelijk eten in ieder geval, want we zijn er weer met de lunchbreak. Je kijkt me aan, wat doe je met me? En als je deze plaat draait, wel, dan krijg je sowieso een echte smile op de mensen die het liedje horen, als het ware. Mart Hoogkamer natuurlijk. En ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik zou wel gaan zwemmen, maar niet in Bacardi Lemon. Gewoon... in water, als je mij vraagt. Heel bijzonder, goedemiddag. Ben er tot 1 uur. Hier is Clean Screen Water Revival. And I put the spell on you.

zo eventjes een lekkere plakkertje op een vrijdagmiddag zoals deze. Wel, het moet kunnen natuurlijk, hè. De vrijdagmiddag gebeuren is... Wel, het is weer een weekend natuurlijk, hè, voor velen onder ons. Misschien moet je wel deze namiddag niet meer werken. Dus lekker een partytje organiseren of lekker een pilsje gaan drinken op het terrasje hier of daar. Was CCR en I Put a Spell on You en Traint nog ook natuurlijk. Hier is Bastille en Pompeii.

En dan hadden we een hobbelend naaltje op een plaatje. Dat trom je tegen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, als je met plaatjes draait. Ja, ik had het dan niet anders of op een zwart schijfje staan. En ik vond het wel een heel mooie nummer natuurlijk om op een vrijdag te draaien zoals deze. Mouten McNeil. En dit allemaal met zijn helloa, helloa, helloa. Inderdaad wel. En die man heeft een klein beetje te veel gedronken gisteren toen hij uitging. Hier is Alexander Curley.

0: Ja, inderdaad, wel een klein beetje het gevoel dat we allemaal krijgen. Hè? Inderdaad, als ik te veel wenen gedronken heb. Alexander Curley, and I never drink again. I look almost green again. Ja, inderdaad wel. Als je dat een paar keer tegenkomt, niet goed voor je lever natuurlijk. Hè? Nu laten we het er niet over hebben. Als je aan het eten bent, smakelijk eten in ieder geval. We zijn er nog tot 1 uur met de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En het is tijd geworden
1: de
0: voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Lieutenant Pigeon. En dit allemaal met zijn Mold the Old Dog helemaal diep in het putje.

En inderdaad, muziek uit het vergeetputje als het ware. Mount the Old Dog. En dat allemaal van Lutherland Pigeon. Ja, inderdaad ook straks natuurlijk nog de onvergetelijke hit. En nee, die hebben we al gehad. Straks ook het heetste nieuws van toen. En het gaat over Ray Charles, hebben we laten vertellen. Zullen we straks wel eens eventjes horen natuurlijk. Hè? Als je blijft luisteren, wel, zal je even willen weten of ik. Hier is Gilbert O'Sullivan. I

Het mannetje die uit Manchester kwam, hij was niet helemaal groot, maar heeft wel hele grote hits nagelaten natuurlijk. Gilbert O'Sullivan en Matrimony hier op jouw lunchbreak. En dat allemaal hier op de vrijdag van het begin van het weekend natuurlijk. En deze moet je ook wel kennen. Hier is Sandy Coast en Summer Train. Summer Train.

0: Nieuwsbreek, Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Tijd voor het lunchbreak breaking nieuws van Ton. Eventjes het blaadje erbij nemen natuurlijk. Hè, want ik weet niet alles meer uit mijn hoofd tegenwoordig. Smakelijk heet als je aan tafel zit. Op 10 juni 2004 sterft Ray Charles met 30 hits in Amerika. Winnaar van 17 Grammy Awards en een acteur in de film van The Blues Brothers. Was hij echt van de meest succesvolle zwarte artiesten in de 20e eeuw. Charles trouwde 2 keer en had 12 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Hier is Ray Charles met The Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ach, inderdaad, wat lekker, hè. Ja, onze hit-up voor deze week. Ja, het is vrijdagmiddag, dus het is de laatste keer dat je hem hoort als hit-up. Maar ik zal hem nog wel voorbij komen horen, of voorbij horen komen in het programma De Lunchbreak natuurlijk. Bruno Mars. En Risk It All hier in De Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is George Michael en Freedom.

Een lekkere lange versie natuurlijk, hè? Ja, van George Michael en de Wall met zijn Freedom. Ja, hij droeg ook altijd de Freedom hoog in zijn hart natuurlijk, hè? Ja, dat is het grootste eigen... dat niemand je kan afnemen natuurlijk, in principe toch niet, hè? Als je aan tafel zit, smaak nog eten. Het is vrijdag vandaag en ja, ik zou zeggen, ja, het weekend is weer gestart. Heb je al een klein beetje een overzichtje voor morgen, wat je morgen allemaal wil doen. Want morgen is het weekend, dus morgen ben je weer zelf je baas, hè. Inderdaad wel. Dit allemaal gezegd zijn de tijd voor Shalamar en A Night to Remember. Zoals direct ja, onze artiest nog van de week natuurlijk. Die komt er straks aan. Maar eerst eventjes nog Shalamar en A Night to Remember.

0: De week natuurlijk, hè. Madonna. En dit allemaal met haar Bring Your Love. Ze zal wel heel wat confession op te biechten hebben, denk ik. Hè. Madonna, inderdaad wel. Samen met Sabrina Carpenter. Ze staat ermee in de hitparades natuurlijk over heel Europa. En daarom ook nog eens eventjes hier gedraaid natuurlijk in de lunchbreak deze vrijdag. En tijd geworden voor Ronan Keaton. En Father and Son. Iets helemaal anders, maar ook wel heel mooi.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Grande, Ronan Keaton, samen met de lekkere go-oude Youssef natuurlijk. Hè. Of anders gezegd, Cat Stevens natuurlijk, ja inderdaad, we gaan het niet moeilijk maken. En Father and Son.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, we zijn alweer aan het einde van het programma. Wat mij betreft graag tot volgende week. Zondag ben ik er alweer met de nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ik neem afscheid van jullie met The Loving Spoonful en Summer in the City. Veel huisgenoten bij de collega's en stay tuned.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

krijg je gesmolten rails, vervormd wegdek en het verkeer draait in de soep onder de hitte. Don't you worry about a thing.

van Erkos kunnen de tel niet bijhouden. Op deze vrijdag 26 juni. Incognito, daar begon het mee vandaag. En als tweede vandaag, Wim Soetaert.

0: nummer tussen 57 jaar oud. Deze Kylie Minogue. Dit onlangs een onthulling van haar geheime strijd tegen kanker. En de lancering van haar nieuwe Netflix documentaire. Waar ze op terugblikt op haar roerige en intense romance met de overleden NXS frontman Michael Hutch. Dit was er nog bij ons met The Locomotion. Onderweg Molko en Marco Borsato. En vertel mij hoe het danst bij 40 graden.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Ondertussen is het ook al 23 jaar geleden dat er een einde kwam aan deze duo, aan dit duo eigenlijk, Molokko. Roisin Murphy, de hekke doos. Ondertussen een solo carrière. Maar tijdens live optreden van haar solo werk zingt ze nog steeds deze klassieker. Sing it back. En ook The Time Is Now. Sing it back, bring it back, sing it back again. En dit is ontstaan door een dronken buurman in Leeds.
1: Ja.
0: Die enkel weekend strompelend thuis kwam en viel op de grond.

Chumba Wamba. En Thump Humping. Het was toen 1997. Volop zomer natuurlijk. Onderweg op deze vrijdag. To Fabiola. En we hebben ook nog Wes en Alani. In een vrijdagstempel. Eerst nog deze Room 5.

is een pracht van een album van Elton John. Het heet Do It. En daar vind je deze erop. Teardrops van Womack & Womack. Hier in een jasje door Elton John en Kiddy Lang. Parelplaats bij iTunes. En dat nog tot en met zondag. Vandaag 26 juni zijjarig. Ariana Grande. Die wordt er 33. Patrick Kieke. Die wordt er 52. En Janus Wolters. Die wordt er 53. En wordt er 70 vandaag. Chris Isaak. Niet te geloven, hè? En wat mij ook opvalde vandaag. We zijn internationale dag. Van de afkoeling. Terwijl ze 40 graden geven buiten. En zij wordt de 73. En zij is Tommy Willie.

0: Dat was toen 1981.
1: La, la, la, la,
0: la. Limburgse popgroep The Pussycats.
1: La, la, la, la, la, la.
0: En daar was zij de liedzangeres van. Tony Wheelie, vandaag jarig. 73. Geschreven door Werner Teunissen. Ik denk dat ik nog de B-kant volgens mij zie. En was dat geen cha-cha-cha zoiets met de cha-cha-cha me baby? Ik denk het wel. Straks even kijken. Dat is lang geleden. iTunes Radio op deze vrijdagmiddag. Dan mag het iets meer zijn.
2: Yeah. Let's go.
0: Straks gaan we nog klassiekeren met een zomerhit.
2: Alright. Okay.
0: Eerst deze Michael Moore, Ryan Lewis en Ray Dalton.

en werd maar 39. Deze Claude François overleed op 11 maart 1978. Hij stond in de badkamer van zijn appartement aan de boulevard in Parijs. En hij merkte op dat er een elektrische wandlamp boven of nabij zijn bad een beetje scheef ging. Terwijl hij nog nat was en in het water stond, probeerde hij de lamp met zijn handen recht te zetten. Hierdoor ontstond een kortsluiting, waardoor er hoogspanning door zijn lichaam liep en hij ter plekke werd geëlektrocuteerd. Wat een eigenaardig huiselijk ongeval. Oppassen is de boodschap. Water en elektriciteit, geen goede vrienden. Kijk wat er nu boven komt. Van Niti, nummer 6 en Nasty Girl.

0: vergeet straks na 3 uur.
1: Is that it?
0: De Nederlandse top 40 niet.
1: Wake me when you're done.
0: Alle 40 op een rij.
1: Guess you'll be the only one having fun.
0: Ik heb er nog een zomerhitje bovenop. We gaan de glazen vol doen. En Rita.
2: Bellissimo.
0: Geef ons nog wat nootjes. Fijn vrijdag. En heet weekend.
2: Come on.
0: Dat is het enigste, dat kan ik u wensen. Hè? En maandag zijn we terug.
2: Bang, bang, bang.
0: Bij Leven en Welzijn. Om 1 uur met een nieuwe aflevering. Lorca en Ritmo de la Noche.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: Now. iTunes Now.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio.
4: Now. iTunes Radio. Net top 40.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
7: We zijn er weer.
8: Lekker.
9: Yes, we mogen weer.
10: Oh,
11: jouw muziek. Luister als je durft.
12: Hier
13: blijf jij gegarandeerd voor thuis.
14: Hallo?
15: Attentie alsjeblieft. Let op.
16: Welkom. Bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
17: En dit is de net op 40 nieuwe alarmdisc.

harte welkom, daar is hij weer. Na wat stemproblemen, Arnold heeft er ook last van gehad, maar heeft de honneurs toch waargenomen de afgelopen weken. Ben ik er weer. Mijn naam is Corné Wolfs, aangedaan. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nodig bestaan. De enige echte lijst, net op 40.

beloofd hebben. Wij gaan ons bezighouden met het optionaal later dit uur. En alle grote hits. We stellen je ook voor aan de speciale aanbieding voor de komende week. Het is de eerste zomerse editie van de Net op 40, jaargang 14, week 26. We zitten op de helft na deze aflevering. 673

0: alarmen. 10 extra alarmdisks. 9 oude speciale aanbiedingen. 4 stipnoteringen. 3 superstips. 11 zakkers in de lijst. En geen enkele zitten blijven. Dus we hebben er nu nummer 1. 25 stijgers en 4 verse en verdwenen platen. Dus blijf zo lang mogelijk hangen.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Daar beginnen we uiteraard mee. Vorige week op 37 van 20 gekomen. Min 17.

0: veranderd is, dan blijf je uiteraard luisteren. De onderste positie is ingeruimd van Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij de eerste versnotering op de onderste positie, nummer 40.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: Honest Tunes. Honest Tunes on iTurn Radio.
1: Met alle laatste nieuwtjes, details uit de nationale en internationale showbizwereld. We beginnen met een overlijdensbericht. Zanger David Clayton Thomas van de band Blood, Sweat and Tears is op 84-jarige leeftijd overleden. De Canadese artiest overleed afgelopen woensdag in een ziekenhuis in Toronto, Canada, maakte zijn publicist bekend aan Amerikaanse media. Clayton Thomas begon zijn muzikale loopbaan in de jaren 60 met optredens in gevangenissen voordat hij naar New York verhuisde en zich bij Blood, Sweat and Tears aansloot. De band, die door de jaren heen uit 8 tot 10 leden bestond, boekte na zijn komst grote successen, waaronder het winnen van 2 Grammy Awards in de jaren 70. Clayton Thomas verliet de jazzband in 1972 om een solocarrière na te streven, maar keerde na 2 jaar in 1974 terug om later opnieuw te vertrekken. Vanaf 1984 keerde hij nog regelmatig terug voor kortere periodes, totdat hij in 2004 definitief afscheid nam van de groep. In Nederland werden de nummers Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy hits. Clayton Thomas heeft sinds 2010 een ster op de Canadese Walk of Fame. Daryl Hall heeft onlangs een niertransplantatie ondergaan.

0: een aantal albums uit. Zijn laatste album, dateert uit 2024. De afgelopen jaren haalde Hall & Oates vooral het nieuws door hun ruzies. Zo sleepte Hall zijn voormalige muzikale wederhelft in 2023 nog voor de rechter. Het zat overigens zover het nieuws voor dit moment. Meer nieuws volgende week in het muzikale theater dat net op 40 heet.
1: De enige die telt.
0: Better en Olivia.

0: Nederland is eigenlijk een Europees product. Wat er, wat is er nog over? En nummer 34 van 20, min 14, 11 weken voor de Noorse Arkels en Particle the Man. Our Alarm Disc en Money. En op 35 van 39 in de tweede week Europees product. Our Alarm Disc, Last Frequencies en Nathan Nicholson. And So Much Beauty, de zaakjes Around Us. En op 36, min 10 van 26 in de 12e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alex Warren scoorde met Fever Dream. Ooit een speciale aanbieding. De derde wissel op 37 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding. Noah Kahn en American Cars. De tweede invaller op 39 uit Europa. Tyra featuring Zara Larsson en She Did It Again. En de eerste op nummer 40 uit Nederland. Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Dat betekent de vierde en hoogste wisselnotering met Superstip. De afgelopen week met de 40 alarmdisc Martin Garrix en Ed Sheeran. Hier zijn ze gezamenlijk met Repeat It.
1: Klapper.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Aflevering 673 alweer, jaargang 14, week 26 van 26.

luisteraars. Mijn naam is Cor Ewels, de eerste verse op nummer 40 uit Nederland, Crisscross Amsterdam, featuring Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij in de tweede verse uit Europa op 39, Tylo, featuring Zara Larsson en She Did It Again. 38 blijven staan in de derde week in Nederland, Miss Montreal en Schuilen. 37, de derde en op één hoogste verse uit de Verenigde Staten van Amerika.

0: Tweede week plus 6 van 35 naar 29. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles het top 3 keer op in de Johan Cruijff Arena in Nederland. En Daan Zalmoor. En op 30 van 18, min 12 van 11 weken uit het Verenigd Koninkrijk. Miles Smith en Al Horn en Drive Safe. Brengt ons bij de keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. Mogelijkheid 1, afkomstig uit België. De nieuwe zin van Meteor gaat het in Nederland ook goed doen. Wil ik zeker nooduitgang. Gordon en Replay, de tweede afkomstig uit Nederland. Me, Lobby, You en de derde keuzemogelijkheid is voor Bibi, Rexha en David Guetta en Sad Girls.
1: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
5: Wow, dat is chill.
6: Jouw muziek. Luister als je durft.
7: Durf niet.
8: Attentie alsjeblieft, let op.
9: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
10: En dit is de Net op 40 nieuwe alarmdisco.

0: Lekker, deze net op 40 alarmlist van deze week. Olivia Dean, hoor je, en Baby Steps. Dit is het tweede, tevens middelste gedeelte van de enige echte lijst. Zoals je het gezien zou kunnen hebben als de zeezenders zullen bestaan. Facebook.com/denettop40, daar vind je hem. Jaargang 14, week 26. We zitten op de helft na deze aflevering van 26 juni 2026. De eerste officiële reguliere zomerse editie. Aflevering 673 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs aangedaan. Statistisch gezien en gesproken 8 producties afkomstig uit Nederland. En ook 8 uit België, 13 uit de Verenigde Staten van Amerika. 4 uit de Verenigd Koninkrijk, 6 Europese, 1 Noorse productie, 8 Nederlands/Vlaamstalige opname, 10 X-Alarm discs, 9 oude speciale aanmeldingen, 4 stipnoteringen, 3 superstips, 11 zakkers, geen enkele zittenlijver, maar wel 25 stijgers en 4 versnoteringen en verdwenen platen. Kijken we even naar 7 dagen geleden.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Ook wel het supertrio genoemd. 3 van 5 plus 2 in de 5e week uit de Verenigde Koninkrijk. De Rolling Stones in de Stars. Op 2 blijven staan in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En voor de derde achtereen volgende week bovenaan. Maar het is de laatste week, want we hebben geen enkele zitten blijven. Dus een nieuwe nummer 1. Wel 9 weken in de lijst. Oude speciale aanbieding. Direct and Won't Fall. Dit is hem, de lijst. Met daar straks op 29 van 35 in de 2e week. Een stipnotering voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomst, Harry Styles en Dance No More. 30 van 18, min 12 van de 11e week uit het Verenigd Koninkrijk. Maat Smith en Niall Horan en Drive Safe. Als je blijft luisteren, waarom zou je het niet doen? Straks op nummer 25 een stipnotering van 30 plus 5 in de 4e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en I Feel So Free. 26 min 10 van 16, 13 weken voor de oude speciale aanbieding. Daarmee de

0: Better Off That Way. Maar eerst een plaats die ook 4 plaatsen stijgt. Vorige week op 32 en nu op 28. 5 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Miles Smith. My Mess scoorde ooit een speciale aanbieding.
1: Elke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40. Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: tegenwoordig met Madonna. Ze verdween wel met Bring Your Love, maar deze doet het erg goed. Vorige week nummer 30, een stipnotering op nummer 25 terechtgekomen. 4 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Straks op 21 van 22 plus 1 in week 8 uit België. Judith en Self-Made Woman. Op 22 een stipnotering van 29, een superstip zelfs. Plus 7 de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 23 van 25 in de 9e week plus 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. Drug Path van 21 Pilots. En dit is nummer 24, vorige week 28. 5 weken voor de Colombiaanse Anita en Shakira. Dit is Choco Choco.
1: Verdwaal in het muzikale doolhof. En kom er gelukkig weer uit.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Aflevering 673 onder auspiciën van Arnold Hofraad voor voorwekelijkse woord van dank. Jaargang 14, week 26 op de helft. 26 juni 2026. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangenomen op 30 van 18 min 12. In week 11 uit het Verenigd Koninkrijk. Maals met een naal Horn en Drive 729 plus 6 met stip van 35 in de tweede week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, Dance No More. En op 28 van 32 plus 4 in de vijfde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Een speciale aanmelding Maals met My Mess. Van het album dat ook zo heet. 27 plus 4 van 31 in de vijfde week uit België. Album speciaal aan in Corinthians. En Better Off That Way. 26 min 10 van 16 in de 13e week uit de Verenigde Staten van Amerika. De langste noteerde voor de oude speciaal aanbieding van Summer Home Wrecker. 25 plus 5 van 30 met stip in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna, I Feel So Free. 24 plus 4 van 28 in week 5 uit Colombia. Anita en Shakira. En Choka Choka. 23 van 25 in de 9e week plus 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. 21 Pilots. Drag Path en op 22 van 29 plus 7 met een superstip in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. En op 21 juist van 22 plus 1 in de 8e week uit België. Judith en The Self-Made Woman.
2: The radio station that plays you nothing but the best music.
3: This is iTunes Radio.
2: The best music on the best station.
1: Dus 4 in week 6, that is Wim's All Alarm This.

Radio, de hits die jij hebt verkozen, die jij het liefst hoort, die jij het meest bekijkt. Via facebook.com/denetop40, daar vind je de lijst. Plus 3 in de 7 weken uit de Verenigde Staten van Amerika. Van 19 naar 16, Lady Gaga en Doshi en Runaway afgegaan door een stipnotering. Plus 6 van 23 naar 17. 4 weken voor de Belgische DJ Luscious. Our Alarm, dit tezamen met Milo en Forever Young. 18 van 13, min 5 de 12 weken uit het Verenigd Koninkrijk. Oude speciale aanbieding. YouTube featuring Ed Sheeran en Terrace Topodia en Yours Eternally. Op 19 van 10, min 9 in de 12 weken uit Nederland afkomstig. Nonchalance featuring Mathieu Terren en Moe van Jezelf. En op 20 van 24 plus 4 in de 6 weken uit de Verenigd Koninkrijk. Online is Teddy Swims en Mr. Know It All. Straks op nummer 14 uit de top 10 gevallen van 9, min 5 in de 11 week uit België. Milo en My Lucky Day. Eerste stipnotering op 15 van 21 in de 3e week. Alarm is Shanna Spyro en Material Lover 6 plaatsen hoger dan vorige week dus.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Zo, dat is chill.
7: Hallo.
8: Super dag.
9: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
10: Knallen.
9: Uit je vingers.
11: Attentie alsjeblieft, let op.
12: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
13: En dit is de Net op 40 nieuwe Alarmdisc.

0: veiligheid gedraaid in de net op 24 uur van de waarheid is aangebroken. Hier gebeurt dan al de toppers en de treffers, de zwievers en de zwaaiers. En een nieuwe nummer 1 in ieder geval. Facebook.com/denetop40, daar vind je die lijst zoals die eruit gezien zou kunnen hebben. Onze zeezenders nog altijd bestaan met een woord van dank aan Arne de Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is een net op 40 jaargang 14e eerste officiële reguliere zomerseditie. En wat een temperatuur zegt. Na deze aflevering zitten we op de 11. Week 26. 26 juni 2026, editie 673, statistisch gezien en gesproken. 8 producties afkomstig uit Nederland, 8 uit België, 13 uit de Verenigde Staten van Amerika, 14 uit de Verenigde Koninkrijk, 6 Europese producties, 1 Noors product, 8 Nederlands slash Vlaamstalige opname, 10 X-Alarm Discs, 9 over speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 3 superstips, 11 zakkers, geen enkele zittenblijver dus, 25 stijgers en 4 verse en verdwenen platen in de lijst. Het super trio van vorige week op 3 van 5 plus 2 in de 5e week uit het Verenigd Koninkrijk. De Rolling Stones in de Stars. Nummer 2 blijven staan in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En nummer 1 blijven staan voor de 9e week in de lijst. 3 weken bovenaan. Alweer speciale aanbieding Won't Fall van Direct. Zojuist hoorde je de nummer 14 naar je oren voorbij komen uit de top 10 gevallen van 9 min 5. Dus in de 11e week uit België. Milo, My Lucky Day op 15 plus 6. Met een stip van 21. 3 weken voor de Our Alarm Disc. Gescoord door Shanna Spyro, Material Girl, Material Lover zelfs. En op nummer 16 van 19 in de 7e week plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Duet tussen Lady Gaga en Doshi en Runaway. Dit is hier de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Met straks vlak voor de top 10 op 11 van 15 plus 4 in de 5e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm Disc voor Jelly Roll en I'm Good. Uit de soundtrack van Goats. Nummer 12 van 14 plus 2 de 10e week uit België. Clemens en Van Geel en groeten uit Bordeaux. En dit is nummer 13, vorige week 17, 7 weken de lijst. Oude speciale aanbieding. De Nederlandse Canceren en Living For.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40, nummer 13.

0: de top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Aflevering 673 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Dit is mijn jaargang 14 week 26 juni 2026. Editie 673 op 20 voor 24 plus 4 en week 6. Uit de Verenigd Koninkrijk. Our Alarm This Tennis Wins Mr. Know It All. 19 uit de top 10 gevallen min 9 van 10 in de 12 week. Uit Nederland Our Alarm This Nonchalant Switching met Mathieu Terren. En Move van Jezelf. 18 van 13 min 5 in de 12 week. Uit de Verenigd Koninkrijk. Over speciale aanwinning YouTube featuring Ed Sheeran en Charles Topolia en Yours Eternally. 17 plus 6 van 23 met stip in de vierde week. Uit België DJ Licious. Our Alarm This Current. Tezamen met Milo en Forever Young. 16 van 19 plus 3 in de zevende week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doshi en Runaway. 15 van 21 plus 6 met stip in de derde week. Uit het Verenigd Koninkrijk. Shannon Spyro, Material Lover. 14 van 9 uit de top 10 gevallen. Min 5 in week 11 uit België. Milo, My Lucky Day. 13 van 17 plus 4 in de zevende week. Uit Nederland. Oude speciale aanbieding in Kensington. Living For. 12 van 14 plus 2 in de tiende week uit België, Clemens en Van Geel. En groeten uit Bordeaux, en nummer 11 van 15 plus 4 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm This Jelly Roll en I'm a Good uit de Motion Picture Soundtrack van Goats. En dit is nummer 10, nieuwe de top 10 van 12, 7 weken voor de Our Alarm Disc uit België afkomstig. Wim Soudaar, dit is Vragen.
2: Top 10. Top 10. Top 10. Top 10. Top 10. Top 10.

smeer je in met Factor 40 hits. Het is zomer op je radio.

En in samenwerking met Sabrina Carpenter, in dit geval vorige week 2, deze week min 2 op 4 terechtgekomen. 8 weken afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. En Bring Your Love. Het Super Trio is aanstaande. Vorige week nummer 5, deze week plus 2 op nummer 3 terechtgekomen. Meegedaan aan die talentenjacht in Nederland en gewonnen. The Voice, daar heb ik het over. Ruben Hillen en 20 Seconds. Zimmer.

was de beste nummer 1. Dit was nummer 3 vorige week. 5 plus 2 in de zesde week aan Nederland. Ruben Hille. En 20 seconds. We hebben er nog 2 te gaan. En je weet dat er een nieuwe nummer 1 is. Dus dat betekent dat na 3 weken de oude speciale aanbieding van Direct Won't Fall ontroond is. 10 weken de lijst. Vorige week 1. Deze week met Won't Fall op nummer 2. Nummer 2.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Editie 673 zit er bijna op van de net op 40 de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben onder een mission van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Hartelijk dank Arnold daarvoor trouwens. Het is jaargang 14, week 26 juni 2026. En dit zijn de dikste 10. Met op nummer 10 van 12 nieuw de top 10 plus 2 in de 7 weken uit België. Wim Soetaar scoorde ooit een alarmdisc met vragen. 9-2 van 7 de 10e week. Ook al een alarmdisc. Ga ermee en bluff. Ik ben niet meer bang. Op nummer 8 nieuwe de top 10 plus 3 in de 10e week van 11. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, American Girls. 7 van 4 min 3 in de 9e week. Alarmdisc uit Europa. With a Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You. 6 plus 2 van 8 in de 7e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 5 plus 1 van 6 en 8e week uit het Verenigd Koninkrijk. Oude alarmdisc Alan Wong, Fangs en Heartbreak Melody. 4 min 2 van 2 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En dit is het super trio voor de komende week. Op 3 van 5 plus 2 in de 6e week uit Nederland. Ruben Hille en 20 Seconds. 2 van 1. 3 weken stond direct daar. Ze scoorden een speciale aanbieding. 10 weken staan ze nu genoteerd met Won't Fall. En de nieuwe nummer 1 komt van 3 in de 6e week uit het Verenigd Koninkrijk. The Rolling Stones en In The Stars. En 10 juli aanstaande komt het 25e album eraan. Ga je zo meteen horen. Eerst eventjes nog de administratieve zaken afwikkelen. Dit was hem namelijk de net op 40 lijst als je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders erover staan. Facebook.com/de net op 40. Jaargang 14, week 26 juni 2020.

dus aantreden van maandag op dinsdagnacht tegen Marokko. En dat gaat Nederland uiteraard winnen. Ik wens je een prettige week, vakantieweek of anderszins. En dit is hem, de nummer 1 van 3, 6 weken voor...

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet. Maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten. En daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
4: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

Miraculous Records. Kabeltje van Dick Griffey. Opgericht ergens in de jaren 70 en een mooie plaat om te beginnen. Jongen, jongen, jongen. Mooie muziek straks van de 3 Degrees. The Moment of Motown komt voorbij. Soul to Soul zie ik op de lijst staan. En zo tegen het einde van de show.

classics. Moet je horen. The beginning of the end. Het jaren 70 volgens mij. Met Funky Nassau. Hier bij de Soul and Dance Classics. Op iTunes Radio. En 1 Twente Enschede. Eigenlijk had ik hem als beginplaat moeten draaien. Maar ja, juni is altijd Charlemagne maand hier bij de Soul and Dance Classics. Dus helaas, dit keer niet. Oh, fijne Philly klanken. Uit de Sigma Sound Studios in Philadelphia. Met de 3 Degrees.

Tina Turner, 1966 en 1970 werd het dunnetjes over gedaan. Door de Fatop samen met de Supremes en geproduceerd door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. En het heette River Deep Mountain High. En dan kun je altijd weer een discussie gaan opzetten van wat is de mooiste versie? Die van Ike en Tina Turner of deze van de Supremes samen met de Fatops? Ik vind ze allebei even goed. En goed is deze band ook. Imagination. 1982.

je weer, de Dance Classic Soul Ballad. Gemaakt door Whitney Houston en geschreven door, eens even kijken, Frank Wild, Wildhorn en Chuck Johnson. En natuurlijk weer geproduceerd door Arnaldo Michael Walden. Uitgebracht ergens in 1988 van het titeloze album Whitney, als ik me niet vergis.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTurn Radio.
6: Now. Ron Lokkebol, the best music in town.
7: Get ready.
5: iTurn Radio.

Feel So Real, Patrice Rushen. En daarvoor uit 1986, Regina, Baby Love. Meer van dit soort heerlijke tunes die je gewoon deze uren voor mij gaat horen komen met mijn persoontje. Zoals deze uit 1987. Microwave.

My Love. De Cat Band hier. Deze mooie uren. En bij een persoontje Ron Lokkerbol. Ik ga je nog zeker verblijden met heel veel prachtige tunes. De Ritchie Family.

Mooie Can You Feel It? De Jacksons, waar ze eigenlijk best wel groot mee geworden zijn. Ik heb voor jou een hele mooie track van Cool & The Gang weten te vinden. De overheerlijke Ladies Night.

uur. Gewoon van die heerlijke tracks waar je misschien al een poosje al niet meer gehoord hebt. Ja, hoort ze natuurlijk alleen maar hier natuurlijk op dit geweldige radiostation. En ik heb een heel aantal heel wat leuke tracks voor jou op een rijtje gezet. Zoals van One Way, Lane Haywood, Jenny Burton, Alice in Pain King. Nou, zullen we er eentje aan toevoegen? René Angela, je gaat ze gewoon hier horen. Op dit mooie radiostation.

Tony Burton. Do you want it's bad enough? Langzaam begint hier een beetje de studio een beetje binnen te drubbelen. Jongens, wel even stil zijn daar, hè? Even stil. Wordt wel een beetje, ja, enthousiast. Als ze hier gewoon in de radioshow aanwezig zijn, mogen zijn hier in de studio. Oh, hartstikke leuk. Meer gezelligheid krijg je daar. Dat wil ik allemaal weer. Hey, zo meteen nog een hele mooie track van One Way. Die ik hier voor jou ga draaien. Maar nu eerst Lynn Heywood.

Detonation, Just an Illusion. Daarvoor nog Break Machine Street Dance. En daarvoor One Way. Give me one more chance. Mooie uren waar je gewoon die allerheerlijkste kwesties zit ook gewoon weer voorbij hoort komen. Laten we samen eens even heerlijk in dat mooie treintje stappen. RR Express heet dat treintje.

Jermaine Stewart. We don't have to take clothes off. Daarvoor nog die mooie van Cameo en 86. Work out. Prachtige uren. Dit mooie radiostation dat je allemaal weer die heerlijke tracks weer voorbij hoort komen. Zometeen nog Phil Fern en Galaxy voor je. John and Company. War op de lijst. Wally Jim Jr. En ook die overheerlijke Rodney Franklin.

Wally Jupe Jr. 15 Up. Dat was een grote hit. 86, dat hele mooie jaar. Mooie tunes nog voor jou. Wat dacht je van Lakeside? Your Love Is On The One. Johnny Want Me voor je. Don't You Want Me. Henry Johnson en Do It. En om er even mee te pakken. Phil from the Galaxy. What Do I Do? Zometeen eigenlijk nog veel meer van dit soort heerlijke tracks. Deze prachtige uren die je hier hoort. War.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn Dance.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse